Sissy. Don't spuut granada bij mij. Ik kan een song dat ik voor niks garantieer. Mijn Fransen worden wassen, wassen. Kan de oren werkelijk zo goed? Bitte, bitte, laat me net zo knieën. Ik mag toch net mijn goeden roef vallen. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Merkst du nicht, wie ich schau, wenn du an mir vorüberschwebst, du Blume aus dem Gemeindebau.